That's a real gun jiver. Smoky Hawk was dat met Dirty Streeter. Alright, de next track. Kim thuis zijn Alto Warner Brothers movie film track. Ontemend Jout. Hij was in jaren 1957. Mittlerweile een echte richtige underground R&B klassiker. De eerste stunde. Gene Chappell hebben we jetje hier. Met hier Ubala Baby. Rock around.

gonna jump and shout tonight. And bopping around. Herman Hum Jones Radars met Looking for My Baby. Af een zeer kleine lokale platenlabel dat maalt zijn defense creëren veröffent ligt. Of dat is lokale Vincent label. Vision Records. Alright, Wijter Gates. We rocken boppen, stompen, stolen, gemiddelig Wijter. Big Joe Turner, hou je het hier. Over de platen spelen met Love Roller Coaster. House 1957.

lonesome whistle blowing down the line. The train kept rolling. We hebben de rijen nagespeeld. Big U-turn met Love Rollercoaster. Als je nog wat 57 of Atlantic Records. Aanschließend Lightning Hopkins erbij met zijn New York Boogie. Lightning Hopkins natuurlijk niet uit New York. Dat is natuurlijk Houston, Texas bluesmuziek. Want Amsluis Eddie Cleanet Vincent erbij met Lonesome Train. Alright, right the gates. Chuck Berry, how are you here? 1955 met 30 Days to Come Back Home. Rustig!

Roy Gaines was met Worried About Your Baby. Dale Hawkins had damals in die funstige jaren ook een zeer goede rockabilly versie van dat lied eingespeeld voor Errol Shirley Lee erbij met I'll Do It uit 1956. Alright, back to Canada met Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins, oorspronkelijk uit Arkansas, maar is in Canada aangevangen. In een lokale recording studio en garage studio aan de Kingston Road, Toronto, Ontario, Canada. 1958 zijn de allereerste eindspelonk. Ronnie Hawkins met Hey Bo Diddley.

Radio. De Dabs waren dat met Down and Out. We hebben de rij naar gespeeld. Ronnie Hawkins met Hey Bo Diddley. Als je nooit wat echte funsic. Anschließend das instrumentalische Boogie Woogie. Camel Hauer met Fireball Boogie. De B-seite van Sherlock I'm Blue. Auf Specialty Records. Als je nooit funsic. En am Schluss de Dabs met Down and Out. Alright, weiter geht's mit The Five Royals. Eine führende Doo-Wop R&B-Gruppe, damals in

vindsecretariaren in Amerika. In de mijn blues scene waren ze damals zeer bekend. Maar heute, 70 jaar später, is het eigenlijk gar niet meer zo bekend wer exact nou in die recording sessions had metgespeeld damals. We spelen jetzt van de Five Royals. I'm gonna run it down. Aus dem Jahre 1954. Und diese Platte hat toch een klein beetje een touch of gospel erbij. The Five Royals. And I'm gonna run it and down.

crazy about an automobile, driving fast cars and cruising around. Mary Adams waren dat met één car crazy, 50s R&B. En vorig ook Bill Haley en de Comets erbij met Wouldn't You Rock. Alright, we rocken Bappenstam bestolen gemütlich nog eenmaal weiter. Nog eenmaal. Chuck Berry and You Can't Catch Me.